0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek. Centraal Plus.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden. Dinsdag. Dit was het.
0: Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: to Self, Douwe Bob was dat aan het begin van het Centraal Plus weekoverzicht. Het is 26 september.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: Nou, bizar eigenlijk. Het is alweer 26 september. Als je dat zo zegt.
2: Het gaat toch veel te snel.
3: Dat is echt niet normaal.
0: Klinkt het toch alweer bijna als kerst.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ben aan het aftellen.
0: Hey, je bent er weer.
3: Ik ben er weer. Het team is weer compleet, jongens.
0: Ja, hoe was je vakantieweek? Vertel eens eventjes.
3: Heerlijk. Heet dat een sabbatical? Hoe ze dat officieel noemen? Dat je echt helemaal terugtrekt.
0: Ja, dat je echt uitgerust bent en heel lang weg bent.
3: Ja, dat iets minder. Maar ik ben wel echt... Ik heb echt helemaal niks gedaan. Het was heerlijk. Ja.
0: Maar echt niks. Ja, een beetje wellness heb je nog gedaan,
3: Ik heb een dagje wellness gedaan, inderdaad. Voor de eerste keer in mijn eentje. En ik dacht echt, het is helemaal niks voor mij. Want je loopt dan in je eentje op dat terrein. En normaal gesproken heb je iemand waar je lekker mee kletst. En dat soort dingen. Maar in mijn eentje beviel ook wel. Enorm, ja.
0: Mooi, dus weer frisse energie.
3: We zijn er weer, frisse energie.
0: En je had deze week alweer gelijk leuke dingen te doen. Want ja, zeg je Brigitte, dan zeg je...
4: Filmen, eten.
3: Hallo.
0: En Brigitte was bij het miljoenenontbijt. Ken je dat?
4: Ik ben er nog nooit geweest, maar ik ken wel de verhalen inderdaad.
0: Ja, het miljoenenontbijt is altijd het ontbijt van VNO-NCW na eigenlijk de Prinsjesdag. Normaal een dag daarna, nu waren ze een weekje later. Ze gingen een beetje beschouwen op wat dat voor onze regio betekent. Was ook een minister bij aanwezig. Maar goed, dat straks. Eerst gaan we naar de gemeente Zoeterwoude. Daar was afgelopen week ook de raadsvergadering. Je kent het wel in Leiden-Dorp, maar ook in Voorschoten. Als je in het dorp inrijdt, dan staan er van die reclameborden van de gemeente.
3: Van die digitale borden.
0: En dan staat er bijvoorbeeld ook de bibliotheek heeft een expositie. Of let op, de gemeente is morgen dicht. Er staan altijd dienstmededelingen op. Maar ook bedrijven die erop kunnen adverteren. En lokale organisaties die wat kunnen vertellen. Nou, dat willen ze nu in Zoeterwoude ook. Dus stel je gaat daar het dorp in.
3: Ja.
0: Dan staat er zo'n bord, of bij de Rijndijk, dat je dan zo'n digitaal informatiebord hebt. Jullie als gewone inwoner, zeg maar, zou je dat wel een goed idee vinden? Of zeg je,
3: Ik vind het wel een goed idee, denk ik. Ja.
4: Ik weet het niet zo goed.
0: Want?
4: Ja, ik kijk er niet altijd op. En als ik dan langs reis, het vaak hetzelfde beeld. Dus dan mis je alsnog die andere info. Het is niet, zeg maar, op een plek waar je lang stilstaat, echt.
3: Vaak.
0: In ieder geval is Stefan Zaal het niet met je eens. Want die wil heel graag zo'n zuil in... of eigenlijk zuilen wil die in de gemeentehuis van de politieke partij BVZ. Belang voor Zoeterwoude. En hij pleit daarvoor in gesprek met Robert Beursen en de motie die ze indiende.
5: Ja, we willen heel graag dat er wat informatiekanalen bijkomen in Zoeterwoude. En dan in de vorm van een informatiezuil of een reclamezuil. Het is maar net hoe je hem ziet. En dan aan de randen van het dorp waar je het dorp binnenkomt rijden. Dat je eigenlijk korte boodschappen meekrijgt als je richting huis gaat of naar werk.
6: Ja, je bedoelt dan een digitale versie, niet gewoon een aanplakbord.
5: Ja, uiteraard. Spandoeken hangen en zo, dat is leuk de eerste dag. Maar als er wat weer en wind overheen is gegaan, dan ziet dat er ook niet altijd even fraai meer uit. En op deze manier kan je in 3 regels van 16 karakter per regel... kan je een boodschap meegeven aan de inwoners van Zoeterwoude. En dat kan heel breed zijn. Dat kan zijn repaircafé aanstaande zaterdag vanaf 10 uur open. Of dat kan zijn let op gaslek in de Visitestraat. We hopen het niet natuurlijk. En aanstaande zondag fietsroute door het dorp. Dat kunnen eigenlijk van allerlei soorten aankondigingen zijn.
6: Gebeurt het al in de regio op deze manier?
5: Jazeker. Voorschoten heeft dit al, dit systeem. En er zijn wat Alphen aan den Rijn heeft dit systeem. Dus er zijn inderdaad al wat gemeentes waar we kunnen afkijken, gelukkig. Ik heb ook een van de gemeentes benaderd. Van, joh, is dat nou erg? Geeft dat nou erg veel druk en kosten, zo'n informatiesysteem? En ja, ze hebben mij verzekerd, voor ons valt het wel mee. Maar neem gerust contact op met de leverancier. En ook daaruit bleek dat de kosten voor de gemeente eigenlijk... gering zijn. Uiteraard, er zijn wel kosten mee gemoeid, maar gering. Dus daarom dorst ik deze motie ook in te dienen op dit moment. Hè, met het in je achterhoofd, het is toch binnenkort dat de gemeentes wat minder krijgen van het Rijk. Dus dat we echt goed op de centjes moeten passen. Maar dan denk ik dat juist deze motie er prima in kan.
6: Dan zit de gemeente al op Facebook en op Instagram en ze hebben een website. Is het wel nodig?
5: Ja, ik denk als je een boomer hebt, zoals ik genoemd word tegenwoordig. De echte boomers die zitten natuurlijk, die zijn nog een stukje ouder. Die gaan ook niet meer heel erg hard naar disco's en dat soort dingen. Maar als je mensen hebt van een jaar of tussen de 40 en de 60 ben, heb ik toch elke keer het gevoel, als ik ze spreek, dat ze zeggen, oh, was dat afgelopen zaterdag? Oh, dat had ik graag geweten. Daar had ik wel even naartoe willen gaan. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe ga je die mensen nou bereiken? En dat is sowieso voor elke organisatie is dat natuurlijk een vraag. Hoe ga je mensen nou bereiken en hoe ga je nou die informatie overbrengen aan mensen die niet zoveel op Facebook zitten, niet zoveel hebben met TikTok en Snapchat, de krant eigenlijk nauwelijks lezen, geen betaalde krant, want ja, alles wordt duurder. Dus ja, ik kijk dan even naar mezelf. Ik kijk 3 keer het nieuws op een dag, lees eigenlijk niet echt heel erg de krant. Sommige dingen die komen natuurlijk wel via als krantenartikel. Maar dan is het echt een artikel waar je dan mee bezig bent. Bijvoorbeeld over de warmtetransitie en dat soort zaken. Maar ja, wat ik zeg, ga mij maar bereiken. En hoe kan je mij bereiken? Ja, ik rij wel 7, 8, 9 keer per dag Zoeterwoude in en uit. Dus ik zie wel 7, 8 keer per dag dat bord. En ik zie ze in Voorschoten ook. En dan denk ik bij mezelf, oh leuk, in Voorschoten is aanstaande weekend plantjesmarkt. Het is toch leuk als je in Voorschoten woont.
6: Hoe reageerde de rest van de raad?
5: Ja, eigenlijk was iedereen het wel mee eens dat het een mooie manier is om inwoners te informeren. Er was één partij die was wel wat terughoudend, want die had wel zoiets van, ja weet je, het kost ambtelijke capaciteit. Het kost geld in deze tijd, hebben we dat ook niet over. Er gaat misschien iets anders niet door, wat we ook heel graag willen. Ja, dat kan. Die zorgen kan je hebben, wij hebben die zorgen wat minder. Ik denk dat de motie die vraagt om een onderzoek, niet voor het daadwerkelijk plaatsen van die dingen. Dus uiteraard is dat voor ons wel het doel. Mocht blijken dat dat voor de ambtenaar niet een te grote druk is en voor de belastingbetaler niet een te grote kostenpost. Maar wij denken dat het onderzoek wel meevalt en dat met een aantal offertes eigenlijk en een aantal uitvragen in de regio, dat je een redelijk goed beeld krijgt wat de kosten zijn en wat de ambtelijke capaciteit is over lange termijn. Hè? Dus om ze te onderhouden en te vullen met informatie.

0: Zeen was dat en Let Me bij Centraal Plus. We gaan naar het miljoenenontbijt. Afgelopen week in Corpus was dat. Heel veel belangrijke zakelijke mensen uit onze regio zaten daar. En Brigitte.
1: En dat was heel goed eten. Heel goed eten.
0: Nou, maak ons eens even lekker. Het is nu ook ontbijttijd. Wat hadden ze dan?
1: Ze hadden van die hele kleine bolletjes die zeg maar echt in de pan van je hand passen, weet je wel. En dan belegd met caprese en met van kip en sla en een sausje eroverheen. En ze hadden mozzarella. Echt allemaal van die luxe rosbief hadden ze ook. Daar ben ik gigantisch fan van. Maar super, van die super luxe broodjes. En hadden ze op elke bijzettafel die er stond. Zo'n staattafel of gewoon een tafel waar je kon zitten met mensen. Hadden ze ook een stellage met van die zoete broodjes, zeg maar. Een kaneelbroodje, een broodje met zo'n... Gaat het? Hallo?
2: Ja, sorry, ik ken echt passievol. Niemand die zo passievol inderdaad over een ontbijtje aan het praten is.
1: Het is een miljoenen ontbijt, het is de helft van de hele bijeenkomst.
0: Ik hoor jou ook passievol praten. Het volgende antwoord ook passievol was. Kun je wat vertellen over de inhoud van de dag?
1: Ik heb geen idee.
0: Nou, gelukkig was Tino Meijner, die is voorzitter van VNO-NCW Rijnland-West. Of Rijnland en West. En die kan gelukkig vertellen wat dat miljoenenontbijt nou precies inhoudt.
3: Miljoenenontbijt is eigenlijk dat we samen met ondernemers en met overheden en met onderwijsinstellingen terugkijken op wat wil het kabinet eigenlijk. Wat staat er in de miljoenennota en wat betekent dat allemaal voor ons?
4: We hebben ongekend veel welvaart in Nederland. Maar iedere euro die we in Nederland uitgeven, die moet ook eerst verdiend worden. En dat zijn de ondernemers die daarvoor zorgen. Die zorgen voor economische groei. En daarvoor is het belangrijk om ook vandaag ook hier te zijn om met ondernemers te spreken over de toekomst van Nederland. We moeten echt zorgen voor economische groei. Als je gaat kijken naar alles wat er in de wereld gebeurt. De spanning rondom China, rondom het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, Rusland. We zien iedere keer als er een klap komt dat rechtstreeks in Nederland komt. Bijvoorbeeld in de benzineprijs of de energiekosten. Dus dat betekent dat we veel onafhankelijker moeten worden van dat soort landen. Dat betekent dat we dat moeten doen op het gebied van veiligheid, defensie. Maar natuurlijk ook gewoon met onze economie. We moeten veel meer op eigen benen kunnen staan en niet meer afhankelijk zijn van andere landen.
5: Als ik de bedragen zie die beschikbaar zijn voor economie en ik zet het af tegen... Nou zeg maar eventjes, alle andere bedragen in die rijksbegroting staat, dan denk ik dat we daar heel bekijkt van afkomen. Dat we vooral bezig zijn om geld wat vroeger is verdiend uit te geven. En niet na te denken over hoe we eigenlijk in de toekomst ons geld gaan verdienen. Dat vind ik echt heel erg jammer. En ook wel een beetje zorgwekkend.
6: Ja, ik vond het leuk, zeg maar. Een prettige minister ook. Enerzijds wel aangeven natuurlijk waar de kritische kanten liggen. Welke dingen moeten we allemaal worden opgelost. Maar ik werd er wel positief van. Ik zag wel een heldere stip aan de horizon. En de route ernaartoe. Variabel natuurlijk. Ja, ik denk een goede nabeschouwing.
3: Nou, het doel van vandaag is eigenlijk een paar accenten te leggen. En een van die accenten is bijvoorbeeld dat we meer vertrouwen nodig hebben in elkaar. Dat is ook wel de boodschap van vandaag. Laten we elkaar weer beter te vinden. Ook als ondernemers, maar ook als overheden. En laten we samen kijken hoe we kunnen optrekken om ook deze regio, hier rondom het Leidse, beter en mooier kunnen maken.

0: One Republic Runaway bij Centraal Plus. En daar was ook nog eens een keer een vergadering afgelopen week in Wassenaar. Dat schijnt er nogal heet aan toegegaan te zijn. Maar de gemeente Wassenaar heeft inmiddels ontkend. Wethouder Laurens van Doeveren zou een laptop gegooid hebben naar de burgemeester. Uit woede.
1: Oei, ik zie het ook een soort van voor me gelijk of zo.
0: Ja, maar ze hebben nu gezegd, het is niet gebeurd.
1: Nou, gelukkig. Ja. Ik vind het wel een heel absurd beeld, zeg maar, had me gegeven.
0: Maar ja. Ben Paulides, raadslid, had gezegd dat het wel was gebeurd. Okay. Toen stond het daarna in de krant vrijdag gisteren.
1: Oeh.
0: En nu hebben wij gisteren gelijk gebeld van, hey, wij lezen dat in de krant.
1: Ja.
0: En nu zegt communicatie, er is niks gebeurd.
1: Dus roddels gaan hun eigen leven leiden.
0: Maar ja, waar rook is vuur, hè?
1: Ja. Oeh, ja.
0: Ik denk wel dat er moet toch iets spelen.
2: Misschien was het dan zijn mobieltje.
0: Of er iets gegooid is. Nou, we zullen het denk ik nooit weten. Maar we gaan wel eventjes naar Wassenaar toe. We gaan het hebben over afval. D66 die maakt zich daar vooral druk op. En dan vooral Lieke van Schouwenburg van de politieke partij daar. Die vindt dat er te veel afval is door mensen uit Wassenaar. En die wil eigenlijk nu dat er een app komt. Of de uitbreiding van de app van Avalex, de afvalverwerker. Dat je dus bij kan houden hoeveel afval je per week weggooit. Dat je meer bewust ervan bent. Denk jij, Joyce, dat als jij zo'n app zou hebben, dat je dan probeert je afval te reduceren? Omdat je dan misschien wel kan denken van, hey, kan wel wat minder als je boven een gemiddelde zit.
2: Ik denk dat ik daar best wel eens een soort van een sport van kan gaan inzien, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus dan als je inderdaad ziet van, oh, ik zit boven het gemiddelde, om dan te gaan kijken of dat lukt om minder te krijgen. Zeker als er misschien nog uiteindelijk gevolgen aan zouden gaan hangen van
0: extra betalen.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ik zie jou heel moeilijk kijken.
1: Ja, ik zit serieus na te denken. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je minder afval weggooit? Want afval wat je weggooit is toch nodig om weg te gooien? Even heel plat.
0: Ja, je gooit het toch weg.
1: Ja, ja.
0: Je afval wordt niet minder. Je gaat niet minder ervan eten of drinken.
1: Ik weet het niet. Denk
2: nee,
1: het niet
2: maar neem bijvoorbeeld die schoonmaakdoekjes. Van die natte doekjes uit daarvoor in de plaats. Kan je ook gewoon een vaatdoekje nemen die je dan in de wasmachine gooit.
1: Dus van die herbruikbare.
2: Ja.
1: Ja, precies, op die manier.
2: Dat soort manieren kan je natuurlijk wel afval verminderen, denk ik.
1: Ja.
0: In ieder geval ging het erover in de raadsvergadering. En wij spraken, althans onze eigen Robert Beursen, sprak na afloop van die vergadering met Lieke dus over die afval-app die ze graag zou willen.
3: We zien dat Wassenaar een gemeente is met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. En wij denken dat we door inwoners meer inzicht te geven, hun kunnen helpen om eigenlijk de juiste stappen te zetten. En dat betekent concreet dat we hebben voorgesteld om een app te ontwikkelen, liefst de huidige app van Avalex, uit te breiden, waarmee inwoners gaan kunnen zien, hoeveel produceer ik nu eigenlijk? Hoe doe ik het ten opzichte van een maand geleden of twee maanden geleden? Hoe doe ik het ten opzichte van vergelijkbare huishoudens? En daarmee hopen we hen te motiveren, stimuleren, maar vooral inzicht te geven en ook persoonlijke feedback te kunnen geven vanuit de afvalverwerker.
4: Ja, eigenlijk een beetje zoals een energie-app bijvoorbeeld, waar dat ook wordt bijgehouden. De rest van de raad was enthousiast.
3: Ja, daar zijn we super blij mee. Wij denken echt dat hier stappen moeten worden gezet. En iedere stap is er één. En dit is hopelijk een maatregel die daaraan gaat bijdragen.

0: hoor je hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is 19:30. Tijd voor het nieuws. Daarna hoor je meer muziek. Blijf luisteren onder andere voor Mr. Know-It-All van Teddy Swims en ook Lucas en Steve met Another Life. En straks gaan we het hebben over 30 km per uur over de Schenkelweg in Zoeterwoude.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Boksschool Box aan de Hoge Rijndijk in Leiden moet opnieuw de deuren sluiten. De gemeente heeft de sportschool voor enkele dagen gesloten nadat daar deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin september vond er bij de boksschool ook een incident plaats. Na dat incident besloot burgemeester Peter Heikoop de boksschool voor 2 weken te sluiten. Volgens de gemeente was de openbare orde en veiligheid in het geding. De boksschool mocht woensdag weer open. Nog geen dag later vond opnieuw een explosie plaats bij het pand. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een nieuw sportcentrum op Sportpark Aardegeest. Daarmee komt de vervanging van zwembad Het Wedde en sporthal De Vliethorst een stap dichterbij. De gemeente trekt een bedrag van 28,3 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebouw. Donderdagavond stemde de raad ermee in om 1,5 miljoen vrij te maken voor voorbereidingen in 2027 en 2028 om zo tot een definitief ontwerp te komen. Na de afronding van dit ontwerp zal de gemeenteraad zich hierover buigen en beslissen of het resterende geld beschikbaar wordt gesteld. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het deel tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk aan de beurt. Een week later is de weg tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven afgesloten. Nog tot vanmiddag 2 uur is de N11, tussen afrit 10 bij Alphen aan de Rijn, en het kruispunt met de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude-Rijndijk in beide richtingen dicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag breekt de zon daar een beetje doorheen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All en Lucas en Steve met Alida en Another Life. En daarmee is alweer 7:30 geweest. Goedemorgen Centraal Plus op deze, ja, ook wel redelijk mooie zaterdag. Niet zo mooi als dat gisteren de vrijdag was. Wat een weer, hè, gisteren.
1: Heerlijk.
2: Lekker, man. Echt, ja, top.
0: Wel koud, maar wel, lijkt tenminste koud. Smiddags was het niet koud, maar in de ochtend,
1: vond ik het inderdaad wel koud, ja.
0: Maar wel lekker, hoor. Wij gaan het hebben over de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp. Ken jij die weg, Joyce?
1: Niet zo 1, 2, 3. Maar misschien als je omschrijft waar die ongeveer is.
2: Muziekcentrum.
0: Jij rijdt er altijd heel snel overheen. Hè?
2: Ja, heel hard. Met 60 minimaal. Nee, grapje. Nee, dat is het waar het muziekcentrum zit.
1: Ja,
0: als je bij de Klaverhal over het bruggetje komt, rechtdoor.
2: Rechtdoor, ja, inderdaad, ja.
0: En daar wonen natuurlijk heel veel mensen. En die zeggen, ja, het is een 30 kilometer weg. Maar er wordt veel te hard gereden. Ook tegen het verkeer ingereden. En dat leidt tot gevaarlijke situaties. En ze hebben een ludieke actie gedaan. Brigitte, ze hebben alle vuilnisbakken buiten gezet, hè, van de week.
2: 65 stuks stonden aan de zijkant van de weg. Allemaal met zijn hartje. En dan 30 erin. Dus bijna elke bewoner die daar woont, die heeft meegedaan aan die actie. Dus het is echt een ding wat echt er speelt.
0: Ja, niet eens om politiek wakker te maken, maar echt gewoon die mensen die daar rijden, om te zeggen, rij nou eens zachtjes. Jij vroeg ook aan een aantal mensen, waar erger je nou het meest aan?
3: Vooral het hard rijden. Het hard rijden en tegen de richting inrijden. Dat is wel de grootste overlast. Nou ja, de snelheid in grote mensen gaan erg hard. Vooral als mensen met kleine kinderen voorbij gaan, die naar school gaan. Nou, ik heb 4 kleinkinderen en die leer je van die kant komen de auto's aan. En netjes kijken voor het oversteken. Nou, het komt van alle kanten. Het komt ook van de andere kant. En dat maakt gewoon angstig. Je kan ze niet zelf laten gaan. Je moet ze constant een handje geven. Zoiets eigenlijk om die snelheid eruit te halen.
4: Ja, we staan nu op de Schenkelweg in Zoeterwoude. Wij merken al langere tijd dat we veel overlast hebben van snel verkeer. Met name gemotoriseerd verkeer. En ook wel spookrijders. Ja, je merkt zeker als we ook buiten rondom de containers bewegen. Zowel hier aan het begin van de Schenkel als aan het einde van de Schenkel. Dat mensen bewust kijken naar de containers en ook bewust afremmen gewoon. En dat is wel bijzonder natuurlijk. Dat het met een bordje meer wel lukt. Dus ik denk dat het goed is dat er ook meer bordjes geplaatst gaan worden met een 30 kilometer zone. Want er hangt er nu ongeveer anderhalf. Er hangen er 2, waarvan eentje goed in het zicht. Dus ook daar liggen nog kansen voor de gemeente, denk ik, op die manier. Wat meer zichtbaarheid eraan te geven.
0: Maar Brigitte, jij was daar. Stel nou dat dit nu niet werkt. Gaan ze dan nog meer acties doen? Of was dit eenmalig? Of hebben ze dat niet verteld?
2: Ze zijn van plan om in ieder geval met zo'n snelheidsmeter een ludieke actie te gaan doen. Dat is even het enige wat ik weet.
0: Ja. Nou, hebben ze ook verteld wat? Want ik zie op TikTok wel eens iemand voorbij komen. Die doet dat dus ook. En dan als je te hard rijdt, dus dan gaan ze met zo'n metertje staan. En dan staat er bijvoorbeeld 40. Dat is te hard. En dan gooien ze zo een pak rijst op je auto of een slagroomtaart.
2: Oeh, oké. Okay.
0: Of
2: maar daar word je toch ook pislink van?
0: Ja, maar dan moet je
1: ook
0: niet hard rijden.
1: Nee,
0: zeker niet veilig. Maar op TikTok is er iemand die dat dan doet. En dan, you're speeding. Pff.
2: Oh jeetje.
0: En dan soms stapt er iemand heel boos uit en dan rent hij weg.
2: Ja, dat snap ik. Jeetje.
0: Goed, okay, maar ik weet niet of dat een ludieke actie is.
2: Nou, ik denk het niet.
0: Misschien kunnen we dat eraan toevoegen aan de actie.
2: Ja, goeie, ja.
1: En anders gewoon al die containers op de weg zetten. Dan kunnen ze niet.
0: Dan moet je wel langzaam rijden natuurlijk. Ja. En straks Ed Sheeran en Shape of You. En zometeen gaan we nog een keertje naar Wassenaar toe. Maar eerst Siel, dit is Future Love Paradise.

0: of you.
1: Ed Sheeran, Shape of You bij Centraal Plus. Het is bijna het einde alweer van dit eerste deel. We gaan snel eventjes nog voor het nieuws naar wethouder Laurens van Doeveren. En Duindicht, de paardenrembaan. Heel ingewikkeld verhaal. Zal ik jullie ermee vermoeien of zullen we gewoon gaan luisteren?
2: Ik ben
3: nieuwsgierig ben ook. Dat is nog het erge.
1: Het gaat erom dat als Duindicht verkocht moet worden, dat de gemeente het eerste recht wil om het te kunnen kopen. En dat heeft de rechter nu gezegd. Nou, daar komt het op neer. En Laurens van Doeveren, de wethouder die van die laptop, die was daar heel blij mee.
4: Vandaag is voor ons een hele fijne dag. Ik ben heel erg blij dat de rechtbank heeft gezegd dat voorkeursrecht er terecht op ligt. Op de juiste gronden. En dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de financiële situatie op de rembaan zelf. En dat ook de mogelijke verkoop aan de gemeente dat niet zou belemmeren als de grond daadwerkelijk in handen zou vallen van de gemeente. Met deze uitspraak houden we regie. Het is een heel mooi groen gebied, 27 hectare, in Wassenaar Zuid, een uniek perceel aan grond dat we graag zo goed mogelijk willen houden. En in onze nieuwe omgevingsvisie zullen we straks ook gaan aangeven hoe we met Duindicht omgaan. Maar het doel is om het zo groen en open mogelijk te houden, zoals het nu ook is, met ruimte voor recreatie en sport. De draf- en rembaan bestaat al meer dan 100 jaar in Wassenaar. De gemeente Wassenaar heeft er nooit van afgewild. We zijn wel tegen grondspeculatie of dat de grond in verkeerde handen valt. Of dat de grond wordt gekocht op basis van aannames voor allemaal nieuwe ontwikkelingen waar de gemeenteraad nog niet mee heeft ingestemd. Zolang de rembaan zichzelf kan bedruipen, is dat het uitgangspunt. En het is aan hen om de grond aan te bieden aan de gemeente. En dan gaan we in de gesprek.
5: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: Zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito aan het begin van deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht. Heb je wel eens iemand met heel veel passie horen praten?
2: Ja, net nog over net eten. Nog,
1: ja. Ja, net nog over eten. Nou, diezelfde passie heb jij van de week ook iemand voor je camera gehad. Weet jij dan waar ik het over heb?
2: Oeh, eventjes niet. Help me even.
1: Lorenzo van Beek over homoparticipatie.
2: Ja, snap ik. Ja, dat, ja. Ik weet niet of passie het juiste woord daarvoor is.
1: Ah, vuur.
2: Vuur, ja. Ja, ja.
1: Een ander woord
2: het
1: van passie,
2: raakte hem heel erg. Ja, ja.
1: Ik maak het even makkelijker voor, Brigitte. Nee, vuur is een ander woord voor passie.
2: Ja, ik vind passie toch meer in de positieve zin. En dit was absoluut niet in de positieve zin.
1: Nee, zeker. Heb jij een beetje gekregen waar het over gaat, Joyce? Het nieuws over homoparticipatie. Steeds minder jongeren hebben respect voor het homo zijn in de samenleving. Ja, en Lorenzo is de man in Leiden die al jaren een Pride organiseert. En toch ook wel weer dat mensen daardoor meer acceptatie krijgen. Ja, en dat is dus niet zo. Nou, jij hoefde er maar één vraag uit te gooien, volgens mij.
2: Hij had... Ja, een hele duidelijke, heel duidelijk verhaal inderdaad. Ja, het kwam er vrij rap uit.
1: Want hij is de man dus die voor emancipatie is, voor die bewustwording wil zijn. En dan gebeurt er dit. Wat vindt Lorenzo van Beek uit Leiden daarvan?
3: Nou, ik vind het echt ongelooflijk. Ik organiseer natuurlijk de Pride in Leiden. Juist voor de zichtbaarheid en acceptatie. En als je dan leest dat een paar jaar geleden 80% van de meisjes het nog oké vond om over seksualiteit te praten. En dat ze dus niet erg vonden dat je bijvoorbeeld homo of lesbisch bent. Is dat nu gezakt naar 50%. En bij de jongens, wat sowieso al niet heel... makkelijk was om over seksualiteit te praten, was dat maar 40% een aantal jaar geleden. Maar het is nu nog maar bijna 20. Nou, ik vind dat echt heel schokkend.
2: Waardoor komt deze keldering, denk je?
3: Een van de dingen die niet meehelpt is social media. Er zijn een aantal influencers die heel sterke meningen hebben over heel rechtse gedachtegoeden. Waarbij vooral jonge meisjes en daarmee ook trouwens de jongens complete andere beelden krijgen over hoe je als man en vrouw met elkaar om moet gaan. Het tweede is dat er op scholen, zoals bijvoorbeeld met het boek Lentekriebels, dat wordt op lagere scholen gegeven. En die kunnen docenten gebruiken om seksuele voorlichting uit te leggen aan jonge kinderen. Daar is heel veel, ook uit de rechtse hoek, negatieve reactie op geweest. Waardoor scholen bang zijn geworden door druk van ouders om dat boek te gaan gebruiken. Waardoor dus dat hele seksuele ontwikkelingsgebeuren uit die school is gehaald. En uit de opvoeding van die kinderen. En dat moet je eigenlijk thuis doen. Maar als het thuis niet gedaan wordt, dan moet het dus op school. En die school die durft dat dus niet meer. In verband met dat boek, wat dus nu onder vuur ligt. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die heel onhandig zijn. En de tendens van tegenwoordig is... Ja, dat je er blijkbaar steeds minder over kan praten. En dat is dus heel tegenstrijdig. Ik organiseer de Pride. Dat dan gezegd wordt, het wordt je allemaal maar in je gezicht geduwd. En als je dan deze cijfers leest, dan begrijp ik dat helemaal niet. Want het wordt niet door je gezicht geduwd. Sterker nog, het gaat de andere kant op. Dus het is heel belangrijk dat jonge kinderen leren en weten dat ze zichzelf mogen zijn.
1: Amen.
4: Punt. Amen. Ja.
1: Nou ja, ik snap zijn frustratie zeker wel.
4: Zeker.
2: Ja.
1: Lorenzo van Beek, dus de beelden kun je ook vinden op onze website centraalplus.nl. Zal ik eens een hele cheesy toepasselijke plaat erachteraan gooien?
2: Ik ben heel benieuwd nu.
1: True Colors.
2: Nou, juist hem. Ja.
1: Over de kleuren. Cyndi Lauper hoor je nu hier op Centraal Plus.

0: Ella Langley en Choosing Texas en Cyndi Lauper en True Colors. Die vond ik wel mooi passen bij de homo-acceptatie en het verhaal van Lorenzo van Beek. Het is zaterdagochtend, misschien wel onderweg naar, noem eens wat leuks.
1: De voetbal.
2: Hockey.
0: Een cursus.
2: Cursus.
1: Familie.
0: Boodschappen doen. Dat kan allemaal natuurlijk. Met het nieuws van afgelopen week en zometeen Mark Amber en Gootebee. Maar eerst gaan we naar dementievriendelijke stad Leiden. Want er is een certificaat uitgereikt aan wethouder Julius Terpstra.
1: Ja, dat klopt. Leiden is nu officieel een dementievriendelijke gemeente. Ja.
0: Ja, en dat gebeurde op de Wereld Alzheimerdag. En de man van de Alzheimer Nederland-Zuid-Holland-Noord afdeling.
1: Ja, ja, ik weet het.
0: Die vertelt er meer over. En daarna hoor je ook nog wethouder Julius Terpstra.
3: Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Dus dat wordt op dit moment ook gevierd. En we hebben hier een programma wat ook door de gemeente Leiden is georganiseerd. Maar in dat deel mag ik, in dat programma mag ik ook een deel invullen doordat ik ook het certificaat dementievriendelijke gemeente aan de wethouder mag overhandigen.
4: Trots, blij. Maar tegelijkertijd is dit natuurlijk nog niet het einde. Je ziet dat in een vergrijzende samenleving ook steeds meer ouderen in Leiden dementie, Alzheimer een groter probleem wordt. Dus ik ben blij dat we als het gaat om bewustwording en de inrichting van onze buurthuizen goed op weg zijn. Maar ik denk dat er nog een grote opgave ligt. Dus ik zie dit vooral als aanmoediging om ook de groep dementerenden zo volledig mogelijk te laten meedoen in Leiden.
3: Het certificaat houdt in dat deze gemeente zich helemaal ook heeft voorbereid en ook bezig is met het zijn van een dementievriendelijke gemeente. En dat is nogal wat. Daar is ook een scan voor uitgevoerd. En die scan betekent dat je over het hele gebied van de gemeente kijkt wat relevant is voor het omgaan met dementie.
4: Allereerst kijken we naar bewustwording. Hè, dat mensen weten hoe om te gaan als iemand dementeert. En we hebben het verankerd in ons beleid. Dus we willen nadenken in de toekomst. Hoe gaan we nou om met steeds meer mensen die last krijgen van Alzheimer? En hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld bij grote bouwprojecten looproutes duidelijk zijn, dat in de openbare ruimte genoeg rustpunten zijn. Dat zijn echt zaken waar we in de toekomst over na moeten denken, zodat ook mensen die dementeren zo goed mogelijk kunnen blijven meedoen in onze samenleving.
0: Julius Terpstra dus over Leiden als dementievriendelijke stad. Zometeen Wax Building.

0: Bridge to Your Heart op Centraal Plus. Goedemorgen, het is tijd om even terug te gaan naar afgelopen woensdag. De persbriefing van de gemeente Leiden. Klinkt officieel, hè?
1: Heel officieel. Ja.
0: En dan komt er een wethouder en is er allemaal media. En dan mag je vragen stellen over bepaalde onderwerpen. In dit geval over het nieuwe convenant bewindvoering. Mondvol. En Robert Beursen wilde weten wat dat convenant nou precies inhield. En dat vroeg hij aan wethouder Abdelhak Djemoumi.
2: Het kan voorkomen dat iemand in de schuldenproblematiek komt en dat de rechter zegt van het is goed als er iemand mee gaat kijken op de financiën, op het geld, hoe je dat uitgeeft en daarin geholpen kan worden. Dat kan dus zijn vanuit de schulden, maar het kan ook preventief zijn. Dat bijvoorbeeld iemand tijdelijk even door ziekte of ja, geestelijk of mentaal niet in staat is om de financiën goed te organiseren, dan krijg je van de kantonrechter een bewindvoerder toegewezen. Wij als gemeente betalen daar dan aan mee. En wat we nu dus hebben ondertekend, dat is een vernieuwing van de convenant, van de afspraken die we gaan maken met de bewindvoerders. Wat mogen wij van jullie verwachten, maar wat mogen zij ook van van de gemeente Leiden verwachten? Uiteindelijk om te zorgen dat we de kwetsbare inwoners zo goed mogelijk helpen.
3: Nou, het eerdere convenant stamde uit 2020. Het is de afgelopen periode ook een paar keer flink misgegaan met bewindvoerders in de Leidse regio. Wat heeft u aangepast?
2: Nou, wat we in ieder geval hebben aangepast is dat de gemeente Voorschoten heeft gezegd, ik wil ook graag aansluiten. Dus daarmee hebben we dus een compleet alle gemeenten in de Leidse regio die hieraan meedoen. Dus dat is positief. Aan de andere kant hebben we duidelijker opgeschreven welke kwaliteitseisen bewindvoerders aan moeten voldoen. En dat kan ofwel heel simpel het burgerlijk wetboek, want daar staan hele belangrijke wetten in. Maar ook inderdaad wetten en regels rond kwaliteit en toezicht. Nou, dat zijn de belangrijke regels die we hieraan hebben toegevoegd. Aan de andere kant hebben we ook duidelijker gemaakt welke samenwerkingsafspraken we maken. Dus hoe vaak hebben we contact met elkaar? Hoe zorg je ervoor? Hoe snel je een klacht of een vraag van iemand oppakt? Wat mag je van de gemeente verwachten? Dus even wat meer duidelijkheid om te zorgen dat die incidenten, die excessen die er zijn geweest, want het zijn drie serieuze incidenten die er zijn geweest met bewindvoerders, dat we die zoveel mogelijk gaan voorkomen en eigenlijk idealiter gewoon tot nul reduceren.

0: Espresso van Sabrina Carpenter hier op Centraal Plus. Het is 8:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Paul. En daarna hoor je onder andere Bare Minimum van Roxy Dekker. En ook Major komt eraan met All About the Money. En zometeen burgemeester Charles Struik over de veiligheidsdag die vandaag plaats gaat vinden in Leiderdorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bokschool Box aan de Hoge Rijndijk in Leiden moet opnieuw de deuren sluiten. De gemeente heeft de sportschool voor enkele dagen gesloten nadat daar deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin september vond er bij de bokschool ook een incident plaats. Na dat incident besloot burgemeester Peter Heikoop de bokschool voor 2 weken te sluiten. Volgens de gemeente was de openbare orde en veiligheid in het geding. De bokschool mocht woensdag weer open. Nog geen dag later vond opnieuw een explosie plaats bij het pand. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een nieuw sportcentrum op Sportpark Aardegeest. Daarmee komt de vervanging van zwembad Het Wedde en sporthal De Vliethorst een stap dichterbij. De gemeente trekt een bedrag van 28,3 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebouw. Donderdagavond stemde de raad ermee in om 1,5 miljoen vrij te maken voor voorbereidingen in 2027 en 2028 om zo tot een definitief ontwerp te komen. Na de afronding van dit ontwerp zal de gemeenteraad zich hierover buigen en beslissen of het resterende geld beschikbaar wordt gesteld. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het deel tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude Rijndijk aan de beurt. Een week later is de weg tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven afgesloten. Nog tot vanmiddag 2 uur is de N11, tussen afrit 10 bij Alphen aan de Rijn, en het kruispunt met de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude Rijndijk in beide richtingen dicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag breekt de zon daar een beetje doorheen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Minimum van Roxy Dekker en Made Ya All About The Money bij Centraal Plus. Het is tijd nu om even naar Leiden-Dorp te gaan. Want als je nu naar de Laan van Berendrecht zou gaan, dan is daar van alles en nog wat te doen. Tenminste, nu nog niet, maar ze zijn wel aan het opbouwen. Er staat een brandweer, er staat een ambulance, politie, handhaving. Want het is Veiligheidsdag vandaag. Wisten jullie dat?
1: Nee. Ja, ik wist het wel, maar dat is natuurlijk omdat het nieuws geweest is.
0: Ja, en wij zijn er vanmiddag bij. Paul Albers die is nu nog nieuws aan het lezen. Je hoorde hem net nog. Die gaat er een verslag maken. En het is eigenlijk op de plek waar normaal ook altijd de jaarmarkt is. Nu dus een dag om alles over veiligheid te leren. Het komt uit de koker volgens mij ook wel van burgemeester Tjarda Struijk. En zij was ook niet te beroerd om ons te vertellen wat die dag nou eigenlijk precies inhoudt.
2: Nou, dat is een dag dat inwoners eigenlijk alle mensen kunnen ontmoeten die komen opdraven als er iets gebeurt in het dorp. Zoals politie, ambulance, BOA's, brandweer en nog een aantal andere partijen die daarbij betrokken zijn.
3: Nou, elkaar ontmoeten is altijd belangrijk, maar dat gebeurt denk ik op een centrale plek.
2: Ja, op de Laan van Berendrecht tussen 10 en 1 aanstaande zaterdag en aan de kant van de Zandhorst. En dan is het ook heel leuk, want het is niet alleen de mensen ontmoeten, maar het is ook het materieel ontmoeten. Dus wagens, de BOA-auto, de brandweerauto, zijn allemaal dingen te doen voor kinderen, voor jong en oud, een escape room. Vanuit de brandweer kan je kijken, nou, wat moet ik nou precies doen als er brand uitbreekt in mijn huis en nog veel meer.
3: Waarom organiseert de gemeente dit? Of is dit gewoon een soort van open dag?
2: Nou, we vinden het belangrijk dat je in ieder geval de gezichten kent van de mensen die je nodig hebt bij onveilige situaties. Of als er iets gebeurt. Als je iemand een keer gezien hebt, dan is het veel makkelijker om daar contact mee te leggen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat mensen ook bewust worden van, nou, wat kunnen ze zelf doen? In huis, bijvoorbeeld aan brandpreventie, maar ook dat je mensen in de buurt kent die je dan ook kunnen helpen. En als laatste, wat we heel belangrijk vinden, is dat we mensen stimuleren om te melden. Dus als ze zich onveilig voelen, waar dan ook, wat dan ook, het heeft absoluut zin om te melden, ook al gebeurt er niet op dat moment meteen wat.
3: Is er ook sprake voor een meer globale noodsituatie die op kan treden? Stel, Nederland wordt opeens aangevallen of de stroom valt uit of echt iets heel groots?
2: Nou ja, dan krijgen we ook te maken met diezelfde mensen. Maar dan wordt er ook heel veel gevraagd van de mensen zelf. Ik bedoel, alle mensen die zelfredzaam genoeg zijn, zoals ik, die moeten gewoon zelf een noodpakket en dergelijke in huis hebben om die eerste 72 uur te kunnen overleven. En dan kunnen de nooddiensten zich vooral gaan richten op die mensen die wat minder zelfredzaam zijn.
3: Het is dus op de Laan van Berendrecht, waar ook de jaarmarkt altijd is. Is het gratis?
2: Zeker gratis. En je krijgt ook nog allemaal dingetjes gratis. Bijvoorbeeld voor kinderen zijn er allemaal van die gave kleurplaten en in elkaar zet bouwpakketten. Dus dan kan je bijvoorbeeld een BOA-auto in elkaar zetten of een brandweerauto. En ook voor allemaal andere mensen is er van alles en nog wat aan foldermateriaal en dergelijke.
0: Vandaag dus op de Laan van Berendrecht om 10 uur, dan gaat dat van start. Er zijn mensen die lijkt het leuk om een keertje gewoon een keer de sirene van de politieauto aan te zetten. Oh, ik zie.
1: Er is mij een keer gevraagd toen ik aan het filmen was een nieuwsgeest geloof. Ik weet even niet meer of ik het gedaan heb, ja of nee. Maar er was er een meneer van de brandweer en die zei tegen mij, ja, wil je in de ladderwagen staan? En toen mocht ik in het karretje, ik heb het wel gedaan, bedenk me net. Ik heb in het karretje gestaan, die hele arm die ging omhoog.
0: Is leuk toch?
1: Ja, super vet, maar wat eng.
0: Dat heb ik met kermisattracties. Dat lijkt mij zo leuk om een keer de Miami Trip te bedienen.
1: Ja.
0: En toen in mijn vakantie heeft Elmar het een keer mogen doen in mijn programma.
4: Ja, maar jij nog steeds nooit, niet.
0: Ik ben daar heel jaloers op.
4: Nou, maar okay, met Leidens Ontzet even kijken.
0: Oh, dat kunnen we wel doen.
1: We kunnen vast wel wat regelen, ja.
0: Koop je kaartje bij de kassa. Nou dat,
1: ja.
0: Goed, Joyce, speciaal voor jou omdat je komende dinsdag naar Duitsland gaat. Naar de Backstreet Boys.

0: Take Me Back. En je hoort ook nog de Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Want Joyce gaat naar Duitsland, naar de Backstreet Boys.
1: Super vet,
2: ik
1: echt waar.
2: Ik heb daar zoveel zin in.
1: Dat snap ik.
0: En wat is dan je favoriete liedje?
2: The One.
0: The One.
2: Ja.
0: Van de Backstreet Boys. Zometeen, dan hoor je Johan Hogendijk hier. Hij is er weer tussen 9 en 11 met natuurlijk het makkelijke gerecht en alle ingrediënten die je bij hem gewend bent. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Wij gaan eruit met duinwater van Dunea, waar PFAS in zou zitten. Althans, ja. In het water.
1: Ja.
0: Anita Jansen is in ieder geval op pad gegaan en die ging naar Meijendel om te kijken hoe dat nou zat met het zuiveren van het water en dat PFAS erin.
3: Midden in de duinen van Meijendel wordt water gezuiverd voor honderdduizenden huishoudens in onze regio. Maar zelfs hier ontkom je niet aan PFAS.
4: Ja, PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende chemicaliën. Ze worden gemaakt door de chemische industrie.

0: dus overal zit. En dat zouden we gewoon echt niet moeten willen. Want PFAS wordt in verband gebracht met gezondheidsrisico's. Verhoogd cholesterol, het is slecht voor je immuunsysteem. Maar het wordt ook met verschillende kankersoorten in verband gebracht.
1: Bij Dunea proberen ze zoveel mogelijk PFAS eruit te halen. Onder meer met actieve kool.
2: Nou, wij zuiveren PFAS uit het water. Zo'n 70% halen wij er nu uit met actieve kool.
1: Dunea haalt een groot deel van de PFAS uit het drinkwater. Maar volgens het waterbedrijf moet vooral de industrie voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt. Greenpeace wil een totaalverbod op PFAS. Want wat niet in het water komt, hoeft er ook niet te worden uitgehaald.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Tot 11 uur ben ik bij je. Ja, fijn dat je in ieder geval ook weer bij bent op deze zaterdagochtend. Mijn naam is Johan. En ik ga ervoor zorgen dat jij je zaterdag lekker en goed kan beginnen. We gaan zo meteen wat agendatips doornemen. Die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. We gaan terug naar het jaar 1984 voor de Weekend Classic van deze week. En nou, later in het uur dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. We gaan daarvoor in ieder geval terug naar de hitlijst van 26 september 1998. En dan mag het rad dus gaan zeggen wat we gaan draaien zo meteen hier op Centraal Plus. Dus we hebben een lekkere zaterdagochtend voor de boeg staan. Maar die begint pas echt lekker met lekkere muziek. Zoals deze van Sam Fender en Olivia Dean.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Ja, tijd geworden voor de agenda. We gaan eens even kijken op de website centraalplus.nl. Je kan het gewoon allemaal meelezen, hè? Dus check even de agenda op onze website. Vandaag kun je naar het Repair Café in Zoeterwoude. Daar kun je al je kapotte spullen weer meenemen. Van 10 tot 2 kun je daar dus terecht in het muziekcentrum aan de Schenkelweg nummer 6 in Zoeterwoude. En ook kun je vandaag naar de Garenmarkt in Leiden voor de Pleintap toe. Diverse fanfares, orkesten en drumbands die brengen tussen 3 en half 8 hoogtepunten uit hun shows. En op diezelfde Garenmarkt in Leiden vindt op dinsdag 29 september weer het jaarlijkse mini-koraal plaats. Duizenden schoolkinderen uit de regio die zullen dan luidkeels liedjes als Pieter van der Werf, Leiden mijn stad en La La La Leiden zingen. Nou, met 2 en 3 oktober in het vooruitzicht zijn er natuurlijk veel festiviteiten in Leiden. Kijk even op onze website centraalplus.nl voor alle info omtrent de grootste feestdag van Leiden. Voor meer agenda tips

0: Een mooie samenwerking tussen Blue en Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1984 voor de Weekend Classic. En daarin het verhaal van een misdaad die plaatsvond op 20 en 21 augustus in de nacht. Van 20 op 21 augustus 1983 in de Damstraat in Amsterdam. En daar heeft een Nederlandse popgroep een liedje over geschreven. Ga ik zo met je doornemen. En ik heb voor je klaarstaan Chef Special met Amigo. Maar nu eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bokschool Boks aan de Hoge Rijndijk in Leiden moet opnieuw de deuren sluiten. De gemeente heeft de sportschool voor enkele dagen gesloten nadat daar deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin september vond er bij de Bokschool ook een incident plaats. Na dat incident besloot burgemeester Peter Heikoop de Bokschool voor 2 weken te sluiten. Volgens de gemeente was de openbare orde en veiligheid in het geding. De Bokschool mocht woensdag weer open. Nog geen dag later vond opnieuw een explosie plaats bij het pand. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een nieuw sportcentrum op Sportpark Aardegeest. Daarmee komt de vervanging van zwembad Het Wedde en sporthal De Vliethorst een stap dichterbij. De gemeente trekt een bedrag van 28,3 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebouw. Donderdagavond stemde de raad ermee in om 1,5 miljoen vrij te maken voor voorbereidingen in 2027 en 2028 om zo tot een definitief ontwerp te komen. Na de afronding van dit ontwerp zal de gemeenteraad zich hierover buigen en beslissen of het resterende geld beschikbaar wordt gesteld. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het deel tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude Rijndijk aan de beurt. Een week later is de weg tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven afgesloten. Nog tot vanmiddag 2 uur is de N11, tussen afrit 10 bij Alphen aan den Rijn en het kruispunt met de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude Rijndijk in beide richtingen dicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag breekt de zon daar een beetje doorheen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

daarmee is het tijd geworden voor de weekendclassic van vandaag. We gaan naar het jaar 1983. In de nacht van 20 op 21 augustus wordt in de Damstraat in Amsterdam de 15-jarige Kerwin Duinmeijer neergestoken tijdens een ruzie. Enkele uren later overlijdt hij in het ziekenhuis omdat hij heel veel bloed was verloren. En dat had mogelijk voorkomen kunnen worden, maar een taxichauffeur weigerde Kerwin mee te nemen en naar het ziekenhuis te brengen. Want ja, wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid? En deze zin komt natuurlijk uit een hit van Frank Boeien. Ja, Frank Boeien schreef het nummer omdat hij erg aangegrepen was door de misdaad op Kerwin. En in het begin had hij wat moeite om de juiste woorden op papier te zetten. En ook had hij twijfels of iemand en met name de familie van Kerwin wel op het popnummer zaten te wachten. Nou, de familie die gaf echte toestemming aan Frank. En hij kreeg de melodie en de tekst toen snel op papier. Een nieuwe hit was geboren, maar wel met een boodschap. Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart.

het is tijd geworden voor het rad. Je kent het inmiddels, hè? We hebben hier een rad in de studio staan. Dat hebben we eigenlijk altijd op de vrijdagavond. Daar geef ik ook altijd een draai aan. En dan gaan we kijken in de hitlijst wat we dan voor je kunnen draaien. Nou, dat doen we nu ook. Dat rad laten we lekker staan op de zaterdagochtend. Dat kunnen we gewoon lekker gebruiken voor nu. We gaan naar de hitlijst van 26 september 1998. En dan gaan we het rad laten bepalen wat we gaan draaien. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Het is voor mij altijd een verrassing. Nou, we weten het bijna. Dat rad dat staat bijna stil. Hij staat nu stil. Ja, wel. Op het getal 14. We gaan kijken in de hitlijst. 26 september 1998. Wat stond er toen op nummer 14? Daar stonden Agda en de Munnik en Niet of Nooit Geweest.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Hete in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Johan Hoogendijk.
4: Meer voor jou. Met nu Alesso en Katy Perry. When I'm

Plus, ja, wat hebben we in het tweede uur allemaal voor je klaarstaan? Nou, we gaan zo meteen de bioscoopagenda met je doornemen. Wat draait er zoal in de bioscoop hier in de regio? Ga ik zo even de top 5 doornemen van de beste bezochte films van deze week. En we gaan zo meteen ook even een overzichtje doen van de 30. De lijst van 19 september 2026. Vanmiddag hoor je weer een compleet nieuwe aflevering tussen 5 en 7 met Erwin hier op Centraal Plus. En natuurlijk, aan het einde van het programma, iedereen zit er weer op te wachten. Ik weet het zeker, de kooktip. Een heerlijke maaltijd om dit weekend te eten. Dus leg pen en papier vast klaar. Dan kun je in ieder geval meeschrijven. Heb jij iets lekkers te eten dit weekend. Dus een lekkere vol uur hebben we weer voor de boel staan hier op Centraal Plus. Met lekkere muziek zoals deze van Samber. En My Body Isn't Ready.

0: Kyle Smith, Niall Horan en Drive Safe worden hier op Centraal Plus. Ja, het is tijd geworden voor de bioscoopagenda. Ik heb eventjes de top 5 voor je opgezocht. Waar kun je zoal naartoe in de bioscoop hier in de regio? Op nummer 5 deze week, Sugar. Shaina is een succesvol kapster die samen met haar zussen een kapsalon runt. Maar achter haar relatie met Raoul schuilt huiselijk geweld. Maar wanneer zijn agressie steeds erger wordt, besluit ze dat ze moet vluchten om zichzelf en haar dochter Sugar te beschermen. Nou, terwijl ze de moed verzamelt om hem te verlaten, ontdekt ze dat Raoul haar niet zomaar zal laten gaan. Deze week op 4, Pressure. Het verhaal draait om de cruciale 72 uur voorafgaande aan D-Day. Generaal Eisenhower, die door de Britse meteoroloog kapitein James Stax ertoe wordt aangezet om zijn invasieplannen te overwegen. In verband met de komst van slecht weer. Nou, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog. En dan op nummer 3, Spider-Man Brand New Day. 4 jaar na de gebeurtenissen in No Way Home woont Peter Parker helemaal alleen in New York. En hij heeft zich er volledig op toegelegd om als Spider-Man de misdaad te bestrijden. In een stad die hij moet beschermen waarin niemand zijn naam nog kent. En dan deze week op nummer 2, The Odyssey. Na de val van Troje begint Odysseus aan een lange en gevaarlijke reis terug naar huis. Tijdens zijn tocht wordt hij samen met zijn bemanning geconfronteerd met diverse vreemde wezens. En dan deze week op nummer 1, op nummer 1 binnengekomen overigens, Resident Evil. Een onhandige koerier die krijgt de opdracht om een pakket naar een afgelegen ziekenhuis te brengen. Al snel raakt hij verstrikt in een uitbraak en moet hij zich een weg banen door hordes gemuteerde wezens om dus te overleven. Nou, dat is een beetje de top 5 van de bioscoopfilms die nu op dit moment in de bioscoop draait. Evenmiddag hoor je weer een nieuwe aflevering van de 30 hier op Centraal Plus. En met Erwin, hij gaat weer een compleet nieuwe lijst met je doornemen. En hij gaat dan natuurlijk de nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Nou, tot die tijd gaan wij het doen met de plustrack van deze week. En die is lekker, van Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: En Be The One. Ja, zometeen heb ik natuurlijk een overzicht voor je van de 30. Hè. De lijst van vorige week. Gaan we even kijken wat zowel de nieuwe binnenkomers waren. En ga ik de volledige top 3 natuurlijk voor je draaien. En onderweg de pauza met Magnetic. Maar nu is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bokschool Box aan de Hoge Rijndijk in Leiden moet opnieuw de deuren sluiten. De gemeente heeft de sportschool voor enkele dagen gesloten nadat daar deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin september vond er bij de bokschool ook een incident plaats. Na dat incident besloot burgemeester Peter Heikoop de bokschool voor 2 weken te sluiten. Volgens de gemeente was de openbare orde en veiligheid in het geding. De boksschool mocht woensdag weer open. Nog geen dag later vond opnieuw een explosie plaats bij het pand. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een nieuw sportcentrum op Sportpark Aardegeest. Daarmee komt de vervanging van zwembad Het Wedde en sporthal De Vliethorst een stap dichterbij. De gemeente trekt een bedrag van 28,3 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebouw. Donderdagavond stemde de raad ermee in om 1,5 miljoen vrij te maken voor voorbereidingen in 2027 en 2028 om zo tot een definitief ontwerp te komen. Na de afronding van dit ontwerp zal de gemeenteraad zich hierover buigen en beslissen of het resterende geld beschikbaar wordt gesteld. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het deel tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude Rijndijk aan de beurt. Een week later is de weg tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven afgesloten. Nog tot vanmiddag 2 uur is de N11, tussen afrit 10 bij Alphen aan den Rijn, en het kruispunt met de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude Rijndijk in beide richtingen dicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag breekt de zon daar een beetje doorheen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Imagine Dragons Follow You hier op Centraal Plus. Ik ga zo meteen een beetje een overzichtje doen van de 30. De lijst van vorige week van 19 september 2026. Maar is de dame die er eentje even de arena uitverkoopt?

0: gaat lekker met Roxy Dekker, hè? De complete arena binnen een paar minuten uitverkocht. Jorda met Superstar.
1: De 30. Overzicht.
0: We gaan eventjes een overzicht doen van de 30. De lijst van vorige week. De lijst dus van 19 september 2026. Daarin hadden we eigenlijk maar één nieuwe binnenkomer. En die was voor Douwe Bob een hele mooie Note to Self. Verder hadden we 13 tracks die waren gezakt. 11 hits die waren gestegen. En 5 die bleven er op dezelfde plek staan als vorige week. En dit is dan de top 3 van de vorige week. Ze komt van nummer 6, dus misschien is ze nog wel verder doorgestegen. En staat ze deze week misschien wel op nummer 1. Je gaat het in ieder geval vanmiddag horen tussen 5 en 7 hier op Centraal Plus. Nu dus nog op nummer 3, Ella Langley en het heerlijke Choose in Texas. Just

Eer, dat was dus top 3 van de vorige week. Op nummer 3 Ella Langley en Choose in Texas. Op 2 Shakira en Burna Boy met Die Die. En nog steeds op nummer 1 vastgebakken Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Nou, vanmiddag gooien we een compleet nieuwe aflevering op Centraal Plus met Erwin. Hij gaat weer een hele nieuwe lijst met je doornemen. Zometeen heb ik nog de

Ze is even meeschrijven, want je krijgt een kooktip van me. Wat gaan we eten dit weekend? Indonesische rijst met kip en romige pindasaus. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Je hebt daar 1 theelepel currypoeder, 1 theelepel paprikapoeder voor nodig, wat zout en peper, 3 eetlepels pindakaas, 200 ml kokosmelk. Dan heb je 3 eetlepels ketchup manis nodig en dan 1 eetlepel olie. 100 ml water, je hebt wat uitjes nodig en je hebt wat knoflook nodig, 2 teentjes in dit geval.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeren met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord ook 10 minuten oponthoud. Daar zijn na een ongeluk 3 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Ippenburg. Ook 10 minuten vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum is de rijbaan daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister

0: Minister van Financiën praatte daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, de Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A13, Den Haag Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Feyenoord 4 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Knoop het Gouwen staat een vrachtwagen met pech. Eerst de rechterrijstrook dicht en het kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25.

0: 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraaf en Knoopend Gouwen 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. Staat daar een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De

0: de grote vraag is natuurlijk, gaat ze naar het Songfestival? Dat houdt de gemoederen behoorlijk bezig de laatste dagen. Maar in ieder geval niet met dit nummer, want het zal nog niet bekend mogen worden met welk nummer je naar het Songfestival gaat. Dat houden we nog even, nou ja, geheim, zeg maar. Dat doen ze zeker. En of Davina gaat, is ook nog niet bekend. Maar de geruchten zijn behoorlijk hardnettig. Hardnettig, ja. Hey, ik zeg, het is zaterdag 26 september. Welkom bij een nieuwe aflevering van De 30. En tot 7 uur komen ze hier even bij, de 30 lekkerste van dit moment. Eigenlijk zeg maar een beetje de perfecte afsluiting van je zaterdagmiddag. En het beste begin van je zaterdagavond. En ook vandaag vertel ik je zo rond 7:10 wat de nieuwe plustrack gaat worden. En van die plustrack vinden we er vandaag 13 terug in de lijst. Natuurlijk ook vandaag de nieuwsfeiten, de concertagenda en de verjaardagen van deze 26e september. Nu eerst een plakker en een zakker. Oftewel de nummer 29 en 28, Bebe Rexha en Robin Schulz. Best,
1: de 30. Meer voor jou. Met Erwin Prins. 29.

Robin Schulz en Walter Matt. Wat wel tekent, slow als dat, zakt één plekje naar 28. Dan gaan we zo meteen naar de hoogste binnenkomer in de lijst. De tweede binnenkomer. Maar dan moeten we ook eerst even afscheid nemen van twee platen die we niet meer terug horen. Welke plaat hoor je dan bijvoorbeeld niet meer terug in deze lijst? Nou, dat zijn onder andere deze.

deze Nederlandse Svenseliers. Verdween na 6 weken te lijst met zijn Somebody New. Dus ook die geven een zetje. Hup, weg ermee. Ja, dat betekent dat we toe zijn aan de hoogste binnenkomer in de lijst. En die plaat heb je vorige week heel vaak gehoord. Hij begon als TikTokster. Daarna heeft hij al heel veel platen gemaakt. Maar hij bracht wereldwijd door met zijn Ordinary. Vorige week, plus track. Deze week hoogste binnenkomer in de lijst is die van Alex Warren. Hier is Emerald Eyes.

Twee plekken winst deze week voor onze Belgische vriend Last Frequencies. 12 weken genoteerd en deze week gaat hij 2 plekken voorwaarts naar 26 met zijn Live It All. Zometeen op 24 gooi je Age met R&B, oftewel Ring My Bell. En daarna neem ik met je de nieuwsfeiten door van deze 26e september. Eerst is dit 25, net zo 25 als vorige week, is die van Flair door het oog van de nacht.

0: Ring My Bell. Deze week op 24, één plekje gezakt van 33 deze Age. En dat deed hij met het nummertje wat origineel van Anita Ward is. Dat wou ik zeggen.
1: De 30.
0: Ja hoor.
1: Nieuwsfeiten van...
0: De dag van vandaag, 26 september, dag 269. Nog 96 dagen te gaan. Minder dan 100, dan staan we alweer aan het eind van het jaar. En vandaag in 1969 komt het album Abbey Road uit van de Beatles. En er staan wel een paar leuke toppertjes op. Onder andere Come Together en ook deze parel komt daar vandaan.
2: Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright.
0: Ah, lekker hoor dit. Nou, een vraag in 2012 scoort Pink haar eerste nummer 1 notering in de albumcharts in Amerika voor het album Truth About Love. Hier staan nummers als Blow Me One Last Kiss en ook deze.

Ja, vandaag in 2003 overlijdt Robert Palmer op 54-jarige leeftijd als gevolg van een hartaanval. 54 jaar. We kennen Palmer natuurlijk van hits als Bad Case of Loving You, Johnny and Mary en natuurlijk ook deze topper. I'm

Veel te vroeg overleden, deze man. Er zijn die mensen die jonger zijn dan een jaar of 25. Denk ik, joh, in godsnaam, wie is deze man? Nou, dit was Robert Palmer. Scoorde dus hele grote hits. Overleed vandaag in 2003. Als gevolg van een hartaanval. Ja, dat toch wel pittig, vind ik eigenlijk zelf. Ja. Snel terug naar de lijst. Daar luister je naar tot 7 uur. Met nu Topic en Becky G op 23 met Sorry.

sun. Wat een heerlijke dance track vind ik dit. Ik denk dat grote vriend Erik van Oosten, die na mij zijn programma doet, ja, dat hij blij wordt van dit soort tracks, want daar kan hij zo lekker mee mixen. Goede plaat ook trouwens, is de eerste single van Yougels, zijn eerste debuutalbum, dat heet 21. En die markeert ook wel een beetje een nieuwe fase, want hij combineert de stem van Ultranate, nou dat is echt een oude legende, die combineert hij met een stem die hij van AI heeft gehaald. En dat is Email Angel, dat is de damesstem die hoort en dat is best wel grappig. Dat is dus geen bekende stem, is ook geen bekende zangeres. Is gewoon een stem die gemaakt is door AI. Ja, zo werkt het tegenwoordig. Zo kun je tegenwoordig platen maken. Nou, ik denk dat deze mannen daar geen gebruik van maken. Die doen het gewoon nog echt even ouderwets. Hier is Direct op 21. Goeie.

0: Op 9 oktober komt het nieuwe album van de mannen uit. Deze week staan ze op 21 met My Friend.
1: De 30. Overzicht.
0: En dat betekent dat we de eerste 10 gehad hebben. Even tijd voor het overzicht. Op 30 is de binnenkomer voor Davina Michel en Pinky Swear. En Bibi Rexha en Faithless staan 22 weken genoteerd met nieuwe release. En er deze week blijven plakken op 29. Vorige week 27, nu 28. Robin Schulz en Watermat met Take It Slow. En Alex Warren was de hoogste binnenkomer deze week op 27 met Emerald Eyes. Lost Frequency staat 12 weken in de lijst met Live It All. Deze week gestegen naar 26. En blijft plakken deze week op 25 Flair en Door het Oog van de Nacht. Edge zakt 1 plek naar 24 met Ring My Bell, oftewel R&B. En Topic en Becky G, 11 weken in de lijst met Sorry Papi. Deze week 2 plekken gezakt naar 23. En ook 2 plekken verlies waren er voor Hoegel, Email Angel, Alternate en Moving to the Sun. Deze week op 22. En vorige week op 22, deze week 21. Dat betekent een plekje winst voor Direct en My Friend. Dat betekent, beste mensen, dat we toe zijn aan de bovenste 20 in de lijst. En daar vinden we Jonas Blue en My Life.
1: Nummer 20.

0: Goeie plaat hier hoor, de nieuwe van Miley. Wees Persuade heet de plaat. En deze week blijft hij helaas plakken op 19.
1: De 30. Concertagenda.
0: Ja, vind ik echt jammer. Ik vind het echt een topplaat. Ja, die mag voor mij echt wel een beetje doorstijgen. Maar je weet het niet. Het kan zomaar gebeuren dat ze volgende week ineens doorgaat naar nummer 9 of zo. Even kijken naar de concerten voor deze week. Vandaag hebben we Chef Special. Die staat in Caprera Bloemendaal. Nou, de man hebben goed weer. En Direct vinden we in Oosterpoort in Groningen. En ook de Time Bandits treden nog op. Zij staan vanavond in het Bolwerk in Sneek. Morgen dan, zondag 27 september, Fleming in het Amsterdamse Bos. Nou, die heeft ook goed weer. En de Pussycat Dolls, ja, Pussycat Dolls, zij doen het ook nog steeds. Zij staan in de Ziggo in Amsterdam. Dan dinsdag de 29e vinden we Anastasia in het AFAS Live Amsterdam. En Alison Moyet, je kent er onder andere van Yazoo, staat dan in Carré in Amsterdam. Woensdag de 30e, Daft Punk in de Melkweg in Amsterdam. En Dotan staat die avond in Doornroosje, Nijmegen. Donderdag 1 oktober, Blanks in Effenaar in Eindhoven. En Crashup vinden we dan in de Oosterpoort in Groningen. Douwe Bob, die doet Tivoli Vredenburg in Utrecht aan. En Broederliefde, die staat in de Schouwburg in Gouda. Dan even kijken, vrijdag 2 oktober nog hebben we Snelle in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En Blackstone Cherry in de Oosterpoort in Groningen. Diggy Dex vinden we die avond in de Flint in Amersfoort. En Republica, dat bestaat ook gewoon nog steeds, hè? Die staat in Rotown in Rotterdam. Nou, en de man die we donderdagavond in Tivoli Vredenburg vinden, die is deze week topstijger.
1: Dit is Centraal Plus, ook via DAB+. De 30, topstijger.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

Wat een fijne plaat is dit. Karol G samen met Bruno Mars en Still. 6 weken inlijst en deze week 1 plekje gezakt naar 17. Verbaast me eigenlijk. Ik had eigenlijk verwacht dat deze plaat wat beter zou gaan doen en wat hoger zou scoren. Valt me tegen. En daarvoor de topstijger van deze week is van Douwe Bob. Gaat 6 plekken voorwaarts naar 18 met zijn Note to Self. Het nummer gaat over het vaderschap. En ik heb laten vertellen dat Douwe Bob gewoon opnieuw weer vader gaat worden. Ja, hij heeft natuurlijk al een aantal kinderen. Ook bij verschillende vrouwen. De laatste vrouw, dat is dan zijn vriendin Anouk. Daar krijgt hij dus een tweede kind bij. En dat, volgens de verhalen zou dat uitgerekend moeten zijn in februari, deze Douwe Bob. De plaat die we nu gaan draaien, die staat genoteerd op nummer 16. Is de plaat van Alec Warren. Die staat 11 weken in de lijst. Dan denk je, nou, dat is toch gek, want ja, je zou verwachten dat hij langer in stond. Dat klopt ook. De plaat is een zogenaamde re-entry. Hij heeft 8 weken in de lijst gestaan. Kwam op 8 augustus binnen en de naam verdween uit de lijst. De hoogst bereikte positie was toentertijd nummer 15. De vraag is natuurlijk, gaat hij daar voorbij? Want deze week staat hij dus op 16. En dat betekent 2 plekken winst voor deze Passenger.

week. 11 weken dus totaal in de lijst, deze Alex Warren met deze plaat Passenger. En deze week ging hij 2 plekjes voorwaarts. Hij stijgt van 18 door naar 16. Dat betekent dat als hij volgende week 2 plekjes verder doorstijgt, dan komt hij dus op 14. En dan staat hij dus hoger dan de vorige keer toen hij in de lijst staat. Ja, zo werkt dat. Hoogste tijd voor het nieuws. Michiel van der Velde zit al voor je klaar. Zometeen met het nieuws van 6 uur. Tot die tijd nog één hele fijne. Vorige week 14 uur 15 in 1 plekje gezakt. Bruno Mars, hier is On My Soul.

0: Bij Winkelboulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En met deze plaat gaat ze nu haar 15e week in. En ook deze plaat is dus, zoals wij dat noemen, een zogenaamde re-entry. En dat betekent dat de plaat al eerder in de lijst heeft gestaan, er weer uitgegaan is en toen weer teruggekomen. En ik heb even uitgezocht, deze plaat bereikte toentertijd een 13e plek. Dus ook deze is net niet aangekomen op de plek waar ze vorige keer geëindigd is. Namelijk op de 13e. En het zou zomaar kunnen zijn dat ze volgende week, als ze natuurlijk twee plaatjes doorstijgt, ineens wel gewoon hoger staat dan de vorige keer toen ze in de lijst stond. Heet zich welkom in uur nummer 2. De 30 aftellend richting de nummer 1 van deze week. Op 3, vorige week Ella Langley en Choosing Texas, over country gesproken. Op nummer 2, Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En vorige week, voor de tweede week, op nummer 1, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Nou, we gaan kijken wat er deze week op nummer 1 staat. Zometeen natuurlijk ook de bekendmaking van de plustrack. Zo tussen de nummers 3 en 4. Dat is meestal zo rond 10 over half 7. En natuurlijk ook in dit uur de verjaardagen. Welke artiesten zijn er vandaagjarig? Daar ga ik misschien een klein stukje van laten horen. Als ik de juiste plaat erbij kan vinden. En tot die tijd natuurlijk nog meestal heel veel lekkere nummers. Deze stond vorige week 8. Deze week 13. Cat's Eye. Hier is Animal.
1: Erwin Prins.

Maar deze man is zeker niet somber. Nee, verre van dat. Hij heeft geen enkele reden om somber te zijn, want het gaat hartstikke goed met hem. Hij is momenteel druk bezig met de voorbereidingen van zijn You Are The Reason Tour. Die begint in Noord-Amerika en doet daarmee ook Europa aan. Hij staat op 31 mei en 1 juni in de Ziggo. En bij mijn weten zijn er nog wel wat kaartjes te koop, maar ook niet heel veel meer. Maar goed, somber dus deze week op 12, net zoals de vorige week. Op 12 is niet voor of achteruit gegaan. De dame die we nu gaan draaien stond vorige week 13. Twee plekken winst voor haar. Ze gaat naar 12. We hebben het over Adella. Haar debuutalbum Prima, die doet zijn naam eer aan. Het album kwam namelijk op 4 binnen in de Billboard 200 in Amerika. Deze week dus op 11, Adele.

0: 26 januari komt ze naar Nederland en staat ze in Tivoli-Vredenburg, deze Adella.
1: De 30. Overzicht.
0: We hebben er weer 10 gehad. Even tijd voor het overzicht. We beginnen op nummer 20 met Jonas Blue in My Life. Zakt 3 plekken met Edge of Desire. En Miley blijft pakken deze week op 19 met haar Beast Persuade. En Note to Self van Douwe Bob is deze week topstijger. Hij gaat van 24 door naar 18. Plekverlies is er voor Carol G en Bruno Mars met Still op 17. En 2 plekken winst voor Alex Warren. Hij gaat van 18 naar 16 met zijn Passenger. En On My Soul van Bruno Mars zakt deze week 1 plekje. Hij zakt van 14 naar 15. Stuivertje gewisseld met de nummer 14, want die stond vorige week 15. Stella Lefta, Lefty en Boston. En Cat's Eye zakt 5 plekken met Animal van 8 naar 13. Blijft plakken deze week op 12 is die van Somber en My Body Isn't Ready. En juist voor je gedraaid nummer 13 van vorige week is deze week 11. Adella en Ain't in L.A. We zijn in de top 10 toe. Another and 54 Ultra en Talk to You deze week.

ook al vaker tegen je gezegd dat deze plaat een hele grote hit is in de rest van Europa. En het zijn twee Nederlandse mannen. Dus dan ben je in Malta en loop je daar een kroeg binnen. En dan komt dit nummer uit de speakers, moet ik zeggen. Vond ik echt ontzettend leuk. En er zijn heel veel landen in Europa waar dit een grote hit is. En dus samen met 54 Ultra zakt twee plekken naar 10 met Talk to You. Ja, ik moet zeggen, de plaat die ik nu moet gaan draaien, toen ik de eerste keer die plaat hoorde, was ik echt in de veronderstelling dat het een nieuwe plaat was van 21 Pilots. En waarom? Luister even naar dit. Dat ken je ongetwijfeld, hè? Stressed Out, 21 Pilots, de grote doorbraak voor de mannen in Nederland. Dat klonk zo. Ik moet zeggen, ja, als ik dan de plaat die ik nu ga draaien, die in de lijst staat, luister. Ik dacht echt exact, nou, dat is gewoon een kopie van deze intro. Gaat goed met deze plaat. Twee plekken winst, door van 11 naar 9. Temper City, dit is Self-Aware.

Ah, dat was Bam Bam, oftewel Jamaican. Dat was Jugel en Solto. En ik ken mensen, er zijn echt mensen die zijn, daar werk ik ook mee samen, die zeggen als deze plaat op de radio komt, echt, ik word helemaal knettergek. Dus ik weet gewoon bijna zeker, als ze nu zouden luisteren, dat ze de radio echt keihard uitgezet zouden hebben. Jugel dus en Solto, twee plaatsen gezakt, stonden vorige week 6, nu gezakt naar plekje nummer 8 met Bam Bam. En deze dame doet het overigens wel goed hoor. Ze is een vast onderdeel geworden van de streamers. En die stonden vorige week in de Ziggo Dome. Vriendje Koen kost een Lamborghini, kon die ook gewoon betalen. En zij kan eigenlijk ook alles betalen wat ze wil. Roxy Dekker deze week.

0: Wat een fijne plaat is dat. Het nieuwe van Roxy Dekker gaat 2 plekken omhoog. Het staat deze week op 7 met Bare Minimum.
1: De 30 verjaardagskalender.
0: Ah, dan moet ik toch iets bekennen. Het is ongeveer 30 seconden voor 6:30. Meestal doe ik zo rond 6:30 de verjaardagen. Ik was gewoon nog niet klaar. Nee. Ik bereid het altijd best al vakkundig voor, mag ik rustig zeggen. En dan zet ik altijd alles klaar wat ik wil draaien. En ik heb vandaag gewoon een klein foutje gemaakt bij het voorbereiden van de verjaardag. Nou, weet je, we gaan het gewoon proberen. Kan mij het schelen. Ik bedoel, gaat het mis, dan gaat het mis. Weet je, zo werkt het ook. 26 september, wie zijn er vandaag jarig? Nou, allereerst een man die vandaag zijn 81ste verjaardag viert. 81, jongens, dat zou je hem ook niet geven. Het is een Engelse zanger en hij was de voorman van Roxy Music. En die ken je onder andere van dit. Lekker zeg.

Ik denk dat Johan hier heel vrij blij van wordt van deze. Ja, zeker. Die was helemaal gek van eten in 90's. Nou, dit past daar uitstekend in de Roxy Music. Dus dit was een, even kijken, plaatje. Evelyn heet dat. Ook jarig vandaag een dame die haar 45ste verjaardag viert. 45. En dat is een dame die heet Christina Million. En dan denk je, Christina Million, die ken ik niet. Nou,

Christina Milian, 45 jaar geworden vanochtend bij het ontbijt. En ook jarig vandaag Tracy Thorn. Tracy Thorn zeg je dan. Nou, die is 64 geworden. Zij is de Britse zangeres. Althans, ze is een Britse zangeres. Zij is de zangeres van Everything But The Girl. En die ken je onder andere van dit. En ik wou dus net zeggen... Ik was nog niet klaar, want normaal gesproken zet ik hem dan klaar op het stukje wat je het beste kent. Dit was dus gewoon het intro, sorry. Maar ik denk dat als je dit hoort, dat je zegt, ja, tuurlijk, dat ken ik zeker, Prince. Dat heb ik heel vaak gehoord. Dat klopt ook. Groot hit in 1994 is dit Missing. Dit is Tracy Thorn dus, 64 geworden vanochtend bij het ontbijt. Ik zeg allemaal van harte gefeliciteerd op deze 26e september. Snel terug naar de lijst, 7 vorige week, 6 deze week. Dat betekent 1 plekje winst voor deze dame uit Engeland, Shanna Spiro. Here's Great Expectation.

Echt jongens, had ik maar zo'n een halve stemband van datgene wat zij heeft. Ongelooflijk, wat een stem. Shanna Sparrow, Great Expectations, staat 6 weken in de lijst. En haar album Visitor heeft intussen meer dan 1 miljard streams op Spotify. 1 miljard, jongen. Niet te geloven. 6 deze week, zometeen de bekendmaking van de nieuwe plustrack. Maar daarvoor is nog de plaats van de bouw.

23 weken staat hij totaal in de lijst. Deze Teddy Swims en 22 januari 2027 komt zijn nieuwe album. Dat heet Ugly, komt dan uit. En hij heeft gisteren ook zijn nieuwe single gepromoot. Althans, die is gereleased. Die heet Perfect Man. En ik denk, nou, misschien een perfect momentje om toch een klein stukje te laten horen van zijn nieuwe single. Money.

0: een onmiskenbare stem, hè, deze. Als je er één keer een nummer van gehoord hebt, dan herken je hem ook meteen elke volgende track weer. Nieuwe singles van Teddy Swims heet Perfect Man. Ja, kijk op de klok. Je ziet het is bijna 6:30 hoogste tijd. Om aan je te gaan voorstellen wat de nieuwe plustrack wordt van de komende week. Nou, ik heb er een soort raadseltje van gemaakt. Dat vind ik altijd leuk. Eens even kijken of jij er een beetje achter kan komen. Ze werd geboren op 11 februari 1997 in Nieuw-Zeeland. Maar ze groeide op uiteindelijk in Australië. Ze is zangeres van Blackpink. En vorig jaar brak ze wereldwijd door met haar grootste hit tot nu toe. Samen met Bruno Mars en het nummer heet Petit. Weet je het al? Haar nieuwe single die gaat over een gebroken hart. Oprapen en daarna doorgaan met een nieuwe attitude. Natuurlijk een attitude. Nou, dat leek mij voldoende om de plaat de komende week wat vaker in het licht te zetten. Oftewel, de plustrack voor de komende week is deze.
1: Dit is deze week de plustrack.
0: Rosé, new trick.

0: Ja, dat was de ex nummer 1. Vorige week 2, nu gezakt naar plekje nummer 3. Shakira, samen met Burna Boy en Die Die. Dan naderen we zo langzamerhand de ontknoping van deze lijst. Vorige week sloten we af met die plaat van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Staat die daar nog? Of hebben ze misschien een plekje gewisseld? Ik ga het je vertellen. Hij staat op
1: nummer 2.
0: Deze Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear deze week gezakt naar nummer 2 in de 30.

0: heeft zijn plekje moeten afstaan. Deze nummer 1. Cameron Whitcomb deze week op 2.
1: De 30. Overzicht.
0: Even de top 10 met je doornemen. Op 10 begonnen met een zakker. Twee plekken gezakt. En Others met 54 Ultra en Talk To You. En Temper City gaat juist twee plekken de andere kant op. Komt van 11 deze week op 9 met Self Aware. En twee plekken gezakt van 6 naar 8. Ugel en Solto en Jamaican Bam Bam. De Roxy Dekker lekker bezig. Twee plekken winst. Hij gaat van 9 naar 7 met Bare Minimum. En Shannon Spyro ook goed. Zij gaat één plekje door van 7 naar 6 met Great Expectation. En de Bauza zakt een plekje van 4 naar 5 met Magnetic. Mr. Know-it-all, dat is Mr. Teddy Sims zelf. Hij gaat één plekje voorwaarts van 5 naar 4. En vorige week 2, nu 3. Shakira en Burna Boy en Die Die. En juist weer gedraaid. De nummer 1 van vorige week is deze week 2. Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Dat betekent dat we een nieuw nummer 1 hebben. En daar ben ik blij mee. Ze heeft het gehaald. Ella Langley, hier is Choosing Texas.
1: Dit is deze week de nummer 1 in...

8 weken deed ze erover om deze plek te bereiken. Ze is onze nieuwe nummer 1, deze Ella Langley. 27 jaar afkomstig uit Alabama. En die Houston, Texas zegt wereldwijd een waanzinnig grote hit. Langzamerhand zijn we er klaar voor. We gaan zo meteen luisteren naar de non-stop mixtape met Erik van Oosten. Met muziek onder andere vandaag van Disclosure and Khalees, Christopher Cross, Tiësto, Gala, Phil Collins en Dua Lipa, om maar een paar namen te noemen. Hoe je dat allemaal in elkaar krijgt, dat weet alleen Erik van Oosten. Je hoort hem zo meteen de non-stop mixtape vanaf 7 uur. De tijd die ik nog een klein beetje over heb, die ga ik besteden aan een tipje. Die vind ik zelf heel leuk. Ik hoop dat dat ook een hit gaat worden. Hier is Fontaine's DC en Marianne. Tot volgende week. Hoi!

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: radio501.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met vijf oppositie.

0: van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.